0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali,
2: ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiemak hurstele,
1: agus misje, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulocte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Dargion.
0: Rira.
3: Keigo will say a tree of flogger maiden, agus the ifa ig rinka vord, agus a giri fear of winger spanyache akar erinoch in norira e a foga, neil twig dull ein ot. Maris I un kali ni a chlachtig an fun nu lat a rish dis a rish ella an iha riv an mail treel frankisha, dat gur a lahar hovach na kamogirta dit.
4: Ma tatu har lahar an sarisha, tuk a giara dach eile, agus krahoi shib na kwivni kyrta. Lahitilla olis teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit eg realtis na herin.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe skeliach de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fween de credit of August ne skelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.